Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestorven.

Brabant zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage. Zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Dat lijkt mij een goed advies voor vandaag. Laat die liefde maar vloeien. 6 minuten over 6. Goedemorgen.

Het is 21 augustus, de Heideweek in Ede gaat van start. Het grote Lowlands Festival barst los aan de overkant van het Veluwemeer. En bij Radio Gelderland gaan we vanmiddag weer een elektrische fiets weggeven aan een luisteraar. Verder is het vooral vrijdag. Het weekend staat voor de deur, dat betekent het, hè? Vandaag is er veel bewolking. Er trekken opnieuw stevige buien over ons heen. Daarbij kan dus ook weer onweer en hagel voorkomen. Tussendoor breekt gewoon de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Een matige noordwestenwind. Morgen valt er hier en daar nog een buitje. En dan blijft het zondag droog. Al schijnt de zon ook wat vaker. En beide weekenddagen ook zo'n 20 graden. Nu krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws. En wat de vrijdagochtendkranten zal opbrengen. Trouw bijvoorbeeld. Trouw kijkt vooruit naar Prinsjesdag. Want daar wordt de vraag over het eigen risico in de zorg een groot gevecht. Minister Hermans wil dat het eigen risico met €60 omhoog gaat naar €455 om een miljard te bezuinigen. De hele oppositie ligt dwars en de krant schrijft, Trouw dus, dat vooral één groep de klap gaat voelen. Mensen in de bijstand die veel zorg nodig hebben, die gaan er het meest op achteruit. Een man uit Nijmegen is vannacht neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde in het Limburgse Sittard, waar rond 1 uur 's nachts vlak voor het politiebureau een verdachte situatie ontstond. De 34-jarige Nijmegenaar werd in zijn been geraakt, behandeld en aangehouden, en daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies van wordt verdacht is nog niet duidelijk gemaakt. Omdat een agent schoot, en dat gebeurt in Nederland maar een enkele keer per jaar, doet de Rijksrecherche nu onderzoek. In een appartementencomplex in Groesbeek kwam gisteravond alweer voor de 5e keer iemand vast te zitten in de nieuwe lift. De brandweer moest eraan te pas komen om een man te bevrijden. Onder de vaak oudere bewoners zorgt het voor onrust en sommigen durven de lift niet meer in. Ze hebben zelfs een stoel in de lift gezet, zodat je tenminste kunt zitten tijdens het wachten op hulp. De onrust in de Arnhemse Geitenkampwijk is nog niet voorbij. Bij de woning die dagenlang werd belaagd heeft de gemeente nu een camera opgehangen. Zo moet het weer rustiger worden in de wijk en moeten

bewoners zich veiliger voelen in hun eigen straat. Niet iedereen is er blij mee, want ook wie niks misdaan heeft, wordt nu gefilmd zodra hij naar buiten loopt. De camera blijft er voorlopig hangen tot begin september. De wijkbewoners hebben al laten weten dat er vannacht weer vuurwerk is afgestoken. Bij de Telegraaf ook goed nieuws voor wie wel eens een parkeerboete mist. Een rechter schrapte de extra aanmaningskosten omdat de overheid niet kan bewijzen dat je de melding over de boete echt hebt ontvangen. En kampioenen onder elkaar in de Telegraaf. Wielrenster Demi Vullering, net winnares van de Tour de France voor vrouwen, verraste Max Verstappen op Zandvoort met een gele trui. Verstappen, die vlak daarvoor zijn contract bij Red Bull tot en met 2030 had verlengd, verraste haar weer op zijn beurt. Hij bleek haar hele tour op de voet te hebben gevolgd en had naar eigen zeggen niks gemist. Dat is ook wel leuk, hè? Dat van die topsporters ook weer van elkaar kunnen genieten en dan voor de buis zitten. En een hele andere sport dan hun eigen op de voet volgen. Van Let Your Love Flow naar Big Love. Fleetwood Mac.

0: Nowhere Man van The Beatles. 16 minuten over 6. Goedemorgen. Zullen we alvast een spelletje doen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Waarom niet? Ik bedoel, een goed begin is het halve werk. Ik heb weer een plaat in gedachten. Die wil ik straks nog gaan draaien later dit uur. Maar dat mag alleen als het intro wordt geraden door een van jullie. Het intro klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: Als je hem herkent, dan snap je denk ik wel waarom ik hem wil draaien. Het is gewoon een lekkere plaat. Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. Die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of even een appje. De titel en de artiest dus van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat mag je doorsturen naar de mail frank@gld.nl of een appje.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Het is 6:01. Goedemorgen Gelderland. In Hattem en Broek is het 12 graden. In Hedel, gemeente Maasdriel, 14,6. Vannacht was het zo goed als droog. Het is afgekoeld naar 13 graden. Vandaag krijgen we vrij veel wolken. Met soms de stevige buien. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt maximaal 20 graden. Zaterdag valt er dan nog een bui. Maar zondag is het droog met zon. Een automobilist is vanochtend vroeg op de A30 bij Lunteren ternauwernood aan een ernstig ongeluk ontsnapt. Nadat zijn auto met pech op de rijbaan was beland, kon hij net op tijd achter de vangrail springen voordat een vrachtwagen op het voertuig botste. De bestuurder bleek later onder invloed van alcohol. En de overname van de papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek is afgeketst omdat de koopsom nooit is betaald. De curator heeft de koopovereenkomst verscheurd en de 160 medewerkers staan nu op straat, terwijl er gezocht wordt naar overnamekandidaten. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Tom Jones en She's a Lady. Goedemorgen Gelderland. 7:04. Ik zie op ANP verschijnen dat vannacht weer een aardbeving is geweest. In het noorden van Groningen. Daar heeft vannacht een aardbeving met een kracht van 2,8 plaatsgevonden. Dat is de zwaarste aardbeving sinds maart, zegt het KNMI. Het epicentrum lag bij Rottum, dat is in de gemeente Het Hoge Land. Daar in dat gebied is jarenlang aardgas gewonnen. En sinds de jaren 80 zijn al meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd in dat gebied. Maar bevingen met een kracht van bijna 3 op de schaal van Richter komen eigenlijk maar zelden voor. Dus dit is wel bijzonder. Terug naar de eigen provincie, naar Apeldoorn. Overdag de schappen vullen in de supermarkt. En dan in het weekend gewoon met de wereldtop meedoen met de cross. Dat is het dubbelleven dat Shana van der Vlist op dit moment leeft in Apeldoorn. Morgen en overmorgen dan rijdt ze haar thuiswedstrijd op het zandcircuit hier in Arnhem.
1: We gaan strijden voor het podium.
2: Vorig jaar lukte haar dat al in Arnhem met een 3e plek. En goed nieuws, want Shana zit niet beter in haar vel.
1: Mentaal ben ik een stuk beter dan vorig jaar. Natuurlijk ben ik altijd nog zenuwachtig. Alleen ik heb iets beter onder controle dit jaar.
2: En dat rijdt een stuk relaxter. Shana is nu 27, maar doet de sport al sinds haar 3e. Motocross is haar met de paplepel ingegoten.
1: Mijn vader en mijn broer die crossen allebei ook. En dat is vanaf kleins af aan. En zo ben ik er ook eigenlijk ingerold.
2: Haar vader onderhoudt nog steeds haar motor. En moeder is ook elke wedstrijd van de partij. Dit weekend zitten veel vrienden en familie voor Shana op de tribune. Maar wie er het trotst is?
3: Stel je helft op het podium. Wie juicht er dan het hardst voor jou?
1: Ik denk toch wel mijn ouders.
2: Al jaren behoort Shana tot de wereldtop. En dat terwijl ze ook nog eens 32 uur per week werkt. Veel van haar concurrenten hoeven dat niet. Toch blijft Shana bescheiden.
1: Hoe knap is, weet ik niet.
2: De allergrootste droom, dat is na alle races tot de top 3 van de wereld behoren. Maar eerst dus volle bak gaan in Arnhem. En wat dit weekend het allermooist wordt?
1: Al het publiek, denk ik, langs de baan. Het rijden zelf, proberen ervan te genieten, niet te zenuwachtig te zijn. En ja, iedereen om me heen hopelijk een leuk weekend te geven.
3: Zo, klaar voor de strijd?
1: Ja, zeker weten. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Het is toch knap hoor. Twee bijna volle banen naast elkaar. En dan ondertussen gewoon even meedraaien in de wereldtop. Haar grootste droom reikt nog verder. Ze wil bij de beste 3 van de wereld eindigen. Het wordt sowieso Shiner voor Shana. Voor eigen publiek hè, dit weekend in Arnhem. Veel succes.

0: Black en Wake Me Up op Radio Gelderland. 7:10, de hoogtijd om eens even dat goede begin te draaien.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Spelletje wat we vaak het eerste uur van Goedemorgen Gelderland spelen tussen 6 en 7. Ik laat een intro horen van een plaat die ik heel graag wil draaien vanochtend.
1: Een goed begin.
0: En daarna is het voor mij eigenlijk altijd een beetje wachten, duimpjes draaien, hopen, schietgebedje doen, dat het goede antwoord ook binnenkomt. En ik zit even terug te denken. Volgens mij, sinds we met dit spelletje zijn begonnen op 1 januari, begin januari, is het nou iedere ochtend al gelukt? Volgens mij misschien één keertje, keer niet. Volgens mij bijna altijd. En vanochtend is ook gewoon weer. Jawel, ik kan gewoon altijd op jullie rekenen. Dat is mooi. Onder andere met dank aan Edwin en Marco. Dank jullie wel. Inderdaad, de Fine Young Cannibals. In het intro hoort bij hun plaat Johnny Come Home. Guus, kom naar huis, maar dan als Fine Young Cannibals.

0: Het zijn de Fine Young Cannibals met Johnny Come Home uit 1985.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met de Fine Young Cannibals. Met Johnny Come Home. Goedemorgen.

0: Mental as Anything met Live It Up op Radio Gelderland. En daarvoor dus een goed begin van de Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Ja, dit Live It Up, dat is echt een wereldhit geworden dankzij krokodillen. Het was in Australië al een succes, maar wij in Europa ontdekten het eigenlijk pas toen het nummer opdook in de film Crocodile Dundee. En toen werd het bij ons een hit.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: That's not a knife, this is a knife. Goeie film, man. Crocodile Dundee. Nu waarschijnlijk te traag voor woorden om terug te kijken, maar ik vond toen heel stoer. 12 minuten voor 7, tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Frank.
0: De Heideweek in Ede gaat van start. Lowlands barst los.
2: Ja.
0: Formule 1 in Zandvoort. Er is genoeg dit weekend van mensen die graag van jou willen horen hoe het weer dit weekend wordt. Maar eerst maar even vandaag.
2: Ja, klopt inderdaad. Nou, we beginnen de dag best frisjes. Temperaturen op dit moment zo rond een graad of 12. En het wordt ook zeker geen warme dag. Want het heeft te maken met opnieuw een vrij cool weertype. Daar zitten we inmiddels al een aantal dagen in. En het wordt een wisselvallige dag. Deze ochtend valt dat nog wel mee, want de zon die komt nu fraai op. Het is een rustige ochtend eigenlijk nog met brede opklaringen. In de loop van de ochtend zien we de bewolking geleidelijk toenemen. En aan het einde van de ochtend en vanmiddag, en dan gaan het ook wel weer meerdere buien over Gelderland trekken. En hier en daar kunnen er best pittige buien zijn met kans op een klap onweer en fikse regenval. Maar het gaat wel om lokale buien. Dus van plek tot plek kunnen de verschillen groot zijn. Dus hou die regenraden goed in de gaten als je vanmiddag naar buiten gaat. Veel warmer dan een graad of 20 wordt het niet als het droog is. Maar tijdens zo'n bui kan het zelfs afkoelen naar zo'n 15 graden. Dus ja, best een wisselvallige en relatief koele middag.
0: Ja, en inderdaad een beetje dezelfde bui als gisteren. Ik weet eigenlijk niet hoe het hier in Gelderland was. Want ik reed gisteren vooral in Friesland rond. En daar waren echt enorme plensbuien.
2: Ja, Friesland heeft gisteren echt fikse buien gehad. Ja, daar wel iets meer dan Gelderland hoor. Ook in Gelderland is het hier en daar wel eventjes flink naar beneden gekomen. Maar niet zo sterk als in Friesland. Maar dat zou vandaag wel het geval kunnen zijn. Want de meest pittige buien zijn nu juist voor het binnenland. En dus ook Gelderland weggelegd.
0: Okay.
2: Dus zeker iets om in de gaten te houden.
0: Dan weet ik wat ik kan verwachten inderdaad. Hey, en het weekend dan?
2: Het weekend ziet er wat rustiger uit. Ja, morgen zaterdag dus wel nog een buitje. Zeker in de ochtend is dat het geval. In de middag wordt het dan een stuk vaker droog. Gaat de zon schijnen. Blijft nog wel aan de frisse kant. Met een graad of 19 op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige, soms misschien zelfs een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die zorgt er ook voor dat het misschien nog ietsje frisser aanvoelt. Maar desondanks, als het droog is, prima weer om bijvoorbeeld lekker gewoon een rondje te gaan fietsen of zo. Zondag, dan ziet het ernaar uit dat het echt gewoon de hele dag droog gaat verlopen. Met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Dan kan het met 20 of 21 graden misschien weer een graadje warmer.
0: Oké. Dankjewel. En wij spreken elkaar dan over een uurtje even.
2: Tot over een uurtje.
0: Afgesproken. En ik vond het wel leuk, de winnaar van gisteren met Plaat Delict, Koen, die appte nog dat die quiz voor hem een leuke motivatie is om 's ochtends goed wakker te zijn. Hij zegt, ik draai namelijk makkelijk anders nog een keertje om, maar voor Plaat Delict, dan sta ik echt even op om te zorgen dat ik goed meeluister. Nou, Plaat Delict komt er dus aan na 7 uur. En we gaan het ook even hebben over dat gedoe met die papierfabriek in Eerbeek. En muziek natuurlijk, hè. Om de vrijdagochtend goed te beginnen. Olivia Newton-John is dit. And a little more love.
3: Night.
0: Veel liefde, hè, vandaag.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey, Remo!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Goedemorgen Gelderland.

radio en dan het gouden ochtendlicht hier buiten de studio wat de straat inschijnt. Mooi man. Knowing me, knowing you. Ik krijg een appje van Chaco. Die zegt, goedemorgen Frank. Ik hoor dat je het na 7 uur gaat hebben over die papierfabriek Volp in Eerbeek. Daar heb ik 38 jaar gewerkt. Ik werk sinds 1 jaar ergens anders, maar het is echt een hele mooie fabriek waar een puikstukje karton afkomt. Er werken daar 220 mensen die met het hart karton maken. Het is zo jammer en zo onvoorstelbaar dat de overname nu niet doorgaat. Ik wens al mijn collega's, mijn ex-collega's, dus extra veel sterkte. Nou, mooi bericht, Jacco. Dankjewel. We gaan het er zo over hebben. Goedemorgen, Gelderland. Het is 7:08.

28 augustus, Formule 1 op Zandvoort dit weekend. Lowlands barst los aan de overkant van het Veluwemeer. En wij gaan vanmiddag weer een elektrische fiets weggeven aan een luisteraar bij Radio Gelderland. Het is verder vooral vrijdag. Dat betekent dat het weekend voor de deur staat met vandaag veel bewolking. Opnieuw stevige buien over Gelderland met ook onweer en hagel. En tussendoor dan natuurlijk de zon en zo'n graad 20. Morgen dan valt er hier en daar nog een bui. Zondag blijft het droog en bij de weekenddagen zo'n graad of 20 ook. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten vertellen. Verschillende kranten kijken vandaag vooruit naar Prinsjesdag en dan gaat het vooral over geld. Trouw schrijft dat het eigen risico in de zorg een groot gevecht gaat worden. Minister Hermans wil het met 60 euro verhogen naar

55 euro. En juist mensen in de bijstand die veel zorg nodig hebben, voelen die klappen het hardst. De Gelderlander duikt in de rente die de staat betaalt en die loopt hard op. In 2027 is minister Heijnen daar zo'n 12 miljard euro aan kwijt. Geld dat niet naar onderwijs of defensie kan. En het Nederlands Dagblad ziet het grootser met de Amerikaanse staatsschuld die deze week door de grens van 40 biljoen dollar brak. Waar 1/5 van het hele overheidsbudget al opgaat aan rente. Ai. Ander nieuws. Een man uit Nijmegen is vannacht neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde in Limburg, in Sittard, waar rond 1 uur 's nachts vlak voor het politiebureau een verdachte situatie ontstond. De 34-jarige Nijmegenaar werd in zijn been geraakt, behandeld en aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies van wordt verdacht is nog niet duidelijk, omdat de agent schoot, dat gebeurt in Nederland maar een enkele keer per jaar, doet de Rijksrecherche nu onderzoek. En op de A30 bij Lunteren ging het vannacht flink mis. Een automobilist raakte met zijn auto in de vangrail, volgens hem zelf door een klapband. Terwijl de auto midden op de weg stond, reed een vrachtwagen er vol achterop. De bestuurder kon nog net op tijd achter de vangrail springen en bleef ongedeerd, net als de vrachtwagenchauffeur. De automobilist bleek wel te veel gedronken te hebben en moest mee naar het bureau. De snelweg tussen Barneveld en Ede was een tijd dicht voor herstel van de vangrail. En op zijn 59ste scoort hij nog altijd, de Japanse voetballer Kazuyoshi Miura, bijgenaamd King Kazu. Hij is de oudste profvoetballer ter wereld. Hij maakt zowaar 2 doelpunten voor zijn club dit weekend. Daarmee scherpt hij zijn eigen record als oudste doelpuntenmaker ooit weer wat aan. Miura tekende zijn eerste contract in 1986. Hij is bezig aan seizoen 42. Hij wordt deze februari 60 jaar oud. En aan stoppen denkt hij nog altijd niet. Wauw. Profvoetballer van 60 jaar oud. En hadden we net ABBA. Ja, hè? En dan nu Ace of Base. Een lekkere Zweedse vrijdag zo.

0: My Eyes, I Saw the Sign van Ace of Base. Goedemorgen Gelderland, het is 7:15 deze vrijdagochtend. En een maand geleden leek het nog gewoon de goede kant op te gaan voor de papierfabriek in Eerbeek. Na het faillissement diende zich een doorstart aan en 160 mensen behielden zo hun baan. Maar gistermiddag viel dit allemaal in duigen.
1: Ja, het zijn ontzettend lastige tijden voor de medewerkers van de papierfabriek hier in Eerbeek. Want eind juni kregen ze het nieuws dat het bedrijf failliet was. En nog geen maand later bleek er toch een doorstart mogelijk. Daardoor konden 160 van de 220 medewerkers toch hun baan behouden. Een enorme opluchting. Maar begin deze middag kregen ze het nieuws dat ze toch allemaal op straat staan. Ja, en ze hebben op dit moment ook allemaal hun spullen gepakt en eigenlijk zijn ze allemaal naar huis gegaan. Naast mij staat Peter Hommel, hij werkt bij de fabriek en is woordvoerder. Vertel, hoe kwam het nieuws vandaag bij jullie binnen?
2: Ja, als een grote verrassing, een grote klap, hadden we niet verwacht. We waren zo positief, we hadden zoveel energie en dan dit bericht, ongelooflijk. Ja.
1: Wat doet het met medewerkers?
2: Ja, frustratie, boosheid, ongeloof. En natuurlijk, er waren wel wat signalen, maar we hadden allemaal de hoop dat het wel zou gaan werken.
1: En nu is die doorstart dan van de baan. Hoe nu verder?
2: Ja, dat is een vraagteken. We zijn allemaal werkloos vanaf dit moment. En de curator gaat natuurlijk kijken of er nog een doorstartmogelijkheid is. Dat heeft hij ook aangegeven. De geïnteresseerden van de vorige ronde gaan weer in de herkansing. Daar is het wachten op.
1: Dankjewel Peter Hommel. Ja, het is dus nog onduidelijk of er een nieuwe overname mogelijk is. Maar het ziet er in ieder geval niet goed uit hier in Eerbeek. En het zijn vooral hele lastige tijden voor de medewerkers die met dit nieuws de dag moeten eindigen.
0: Ja, de curator gaat dus nu opnieuw op zoek naar een koper. En de eerdere gegadigden krijgen dus de herkansing. Maar niks is zeker. En voor zo'n papierdorp als Eerbeek is dit de zoveelste tegenslag na eerdere sluitingen. En wat de luisteraar Jacques ook eerder al appte vanochtend. Er werken daar zoveel mensen die met hard karton maken. Al die mensen, die ex-collega's, wensen dan ook veel sterkte in deze onzekere tijd. Op vrijdag, Friday on my mind.

0: Friday on my mind van de Easy Beats maakt het 7:50. Tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Zo, even je aandacht erbij.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Zoals de winnaar van gisteren zei, van, het is voor mij een leuke motivatie om goed wakker te worden 's ochtends, want anders draai ik mezelf hier veel te makkelijk nog een keertje om. Nou, hier komt hij. Een nieuw dossier in Plaat Delict. En als je hem weet, dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp, als je tenminste de gouden tipgever bent. Vandaag behandelen we een dossier dat al menigmaal is getipt door luisteraars. Onder andere door Willemien, door Benny en ook door Peter. Het is een oud dossier uit begin jaren 60 wat we openen. Het gaat over een dodelijke afrekening uit jaloezie. Het verhaal begint in het warme Marseille. Twee mannen, Rocco en Dino, raken verwikkeld in een felle strijd om de liefde van Nina. En wanneer Rocco dood wordt aangetroffen en alle sporen naar Dino leiden, rest de hoofdverdachte niets anders dan de vlucht. Een zinderende tocht door een snikhete woestijn volgt, terwijl liefde langzaam plaatsmaakt voor wanhoop, achtervolging en een levenslang schuldgevoel. De platenpolitie onderzoekt vandaag een tragische zaak waarin liefde, eergevoel en wraak samen een dodelijke afloop krijgen. Dus uit jaloezie, doodslag en eerwraak. Een verboden liefde, gewelddadige confrontatie. De geliefde van de hoofdpersoon komt om het leven. De vrouw blijft achter met verdriet en alleen maar de herinnering aan de plaats delict. Ik zoek een Nederlandse zangeres met Indonesische roots. Ze brak begin jaren 60 door en maakte van dit dramatische liefdesverhaal een van de grootste Nederlandse klassiekers uit die periode. De liefde mocht volgens de omgeving nooit bestaan en de plaats delict van deze plaat delict ligt letterlijk in de titel van de plaat. Nou, tot zover. frank@gld.nl of een appje als jij weet over welke plaat ik het zojuist had. Alweer liefde. Nou, ik heb een t-shirt met liefde aan en het bijna lijken alle platen over de liefde te gaan vanochtend. Wat mooi. 7:50. René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het is 7:30. Goedemorgen Gelderland. En op dit moment is het in Olburgen 13,2. In Hedel 14,6. Er zijn vandaag vrij veel wolken. Er komen ook enkele stevige buien uit. Mogelijk met onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 20 graden... met een matige noordwestenwind. Een agent heeft vannacht voor het politiebureau in Sittard... een 34-jarige man uit Nijmegen in zijn been geschoten... na een verdachte situatie. De man is aangehouden en de Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. En de brandweer heeft opnieuw een bewoner uit een vastgelopen lift in Groesbeek bevrijd. Volgens bewoners is het al de vijfde keer dat deze nieuwe lift uitvalt... wat voor veel onrust zorgt in het appartementencomplex. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Geen verkeersinformatie? Dan heb ik mooi tijd voor Joe Jackson zo.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Joe Jackson. Fijn dat hij er even bij is vanochtend. En de harder they come. 7:58. Goedemorgen. Of een blind date gaat klikken. Hè? Dat is eigenlijk best knap lastig te voorspellen. Maar een groep onderzoekers dacht, misschien kunnen we dat toch voorspellen. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien, werden tegenover elkaar gezet met een gordijntje ertussen. Daarna konden ze elkaar even kort zien. En die momenten zijn nauwkeurig gemonitord met apparatuur en een hoogleraar cognitieve psychologie.
1: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Grappig, hè? En juist dat onbewuste gelijklopen met elkaar dan, dat blijkt belangrijker dan alles wat je aan de buitenkant ziet.
1: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: Ja, en deze cognitieve psychologie hoogleraar deed de metingen trouwens gewoon op festivals, onder andere op Lowlands, wat vandaag weer gaat beginnen. En ze heeft er een bijzondere prijs voor gekregen. Eentje voor onderzoek waar je eerst om lacht en daarna toch even over nadenkt. Dat is die bekende IG Nobelprijs. Het is een soort de olijke tegenhanger van de echte Nobelprijs. Dat je denkt,

0: Guten Morgen, Helene Fischer en Atemloos. Durch die Nacht, 8:11 is het tijd voor...
1: Plaatdelict,
0: inderdaad, op de Radio Gelderland. Het is weer gelukt, hoor. Er is goed meegedacht en de platenpolitie is helemaal in haar nopjes. Want het gebeurt niet vaak dat we een dossier van ruim 60 jaar oud... alsnog weer in de kast kunnen leggen als zijnde opgelost. Dit dossier speelt zich af onder een verzengend hete zon. Een duister verhaal van een jaloerse moord... gevolgd door een vlucht naar de woestijn. Het is een Nederlandse klassieker geworden, maar de oorsprong is Duits. Het is vertaald door Johnny Hoes. En de hit kende ook nog een Engelstalige versie over Maleisië. En het is in 2011 nog door Ali B. In een hiphopjasje gestoken. Maar de Nederlandse zangeres met Indische roots die wij zoeken... die heeft dit nummer hot gemaakt en kreeg er zelfs een gouden plaat voor. Het gaat dus over een passiemoord op een man genaamd Rocco... met het oog op de verdachte Dino. Dino moet hierna vluchten naar een woestijnland... en de vrouw in kwestie, Nina, wordt als oorzaak van de moord aangewezen. De zangeres heeft het nummer voor het eerst laten horen... tijdens het Songfestival in Knokke in 1962. Nou, het goede antwoord is binnengekomen via de mail en de app... waarvoor dank onder andere van Truus, van Leidy, van Charles, van Gerda... en ook door Marijke. Marijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was het moment dat het kwartje viel? Toen je de namen hoorde?
2: Ja, als je Rocco en Dino hoort, dan weet je al genoeg.
0: Is dat zo?
2: Ja, we zijn van de categorie van je leeftijd, hè?
0: Ja, dan weet je gelijk, oh, dat is die plaat.
2: Ja, precies.
0: Ja. Vind je het ook een leuk nummer?
2: Ja, als je dat nou hoort, dan denk ik, ach ja, dat was toen, hè?
0: Ja, de herinnering, dat is het vooral dan, hè?
2: Ja.
0: Nou, ik ga hem namelijk zo meteen voor je draaien, want jij bent onze gouden tipgever vandaag. Dus je krijgt ook de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd vandaag. Maar dan moeten we even voor de administratie, mag jij het zeggen? Welke plaat was het?
2: Brandend Zand van Anneke Greunlo.
0: Juist, dat is hem. Helemaal goed. Ik dank jou voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En ik wens jou vast een mooi weekend, als dat mag.
2: Ja, voor insgelijks. Goeie uitzending.
0: Oké. Doei, Marijke. Dag.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: 1962. Brandend Zand en Platenlicht. Heel veel getipt en nu dus eindelijk ook opgelost. Anneke Greunlo.

0: Hanneke Greunlo met brandend zand.
1: Brandend zand en een verloren hart. Van
2: Ja.
1: Greunlo.
2: Precies.
1: Anneke.
2: Ja.
1: Anneke Greunlo met brandend zand.
2: Helemaal goed. Dank jullie wel voor het meedenken. Brandend zand inderdaad. Anneke Greunlo. Deze zaak is weer eens opgelost.
3: Zaak gesloten.
2: Dossier 1962, opgelost, terug in de kast. Waarvoor dank allemaal. Heb jij nou ook een tip voor plaatdelict? Dan kun je hem doorgeven. frank@gld.nl. Een appje naar de studio. Of je belt met de plaatselijke politie. En deze plaat ga ik toevoegen aan onze Spotify-afspeellijst. Als je op Spotify zoekt op plaatdelict, dan kun je alle opgeloste dossiers van dit jaar terugluisteren. Uren en uren muziek. Criminele muziek, maar wel opgelost. Dit is Irvine and Fire en Fantasy.

0: Ellen is het helemaal met Marijke eens. Brandend Zand, echt een generatieliedje. En ook Ellen wist het direct, heeft lekker mee zitten zingen. Stamt uit 1950, zegt ze erbij. Maar dat, ik weet niet of ik dat op de radio had mogen zeggen. En daarvoor Earth, Wind and Fire. Het is 7:50 geworden. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een mooi ochtendlicht schijnt hier de straat in Arnhem naast de studio. Echt dat mooie gouden ochtendzonnetje.
1: Ja, het is een fraaie ochtend inderdaad. Ja, de zon die is mooi opgekomen. En dat allemaal bij temperaturen op dit moment zo rond 13, 14 graden in de provincie. Gaat vandaag wel wat bijkomen. Maar het is nog wel relatief koel voor de tijd van het jaar vandaag. En ook wisselvalligheid toch alweer. Daar merken we nu natuurlijk nog weinig van. Maar in de loop van de ochtend zien we dan de eerste buien via het noordwesten de provincie binnentrekken. En vooral vanmiddag moeten we dan rekening houden. Maar toch wel stevige exemplaren hier en daar. Kan even flink doorregenen. En misschien zelfs ook wel een klap onweer. Tussen de buien door komen ook flink wat droge momenten voor. Dan breekt de zon even door. En dan stijgt de temperatuur uiteindelijk naar hooguit 20 graden. Maar tijdens zo'n intensieve bui is het een enkele graden koeler.
0: Het heeft gisteravond ook al her en der behoorlijk geflitst en gerommeld, hè?
1: Zeker. Ja. Dat is echt wel op sommige plekken ook al meer dan 10 mm naar beneden gekomen. Dat is natuurlijk meer dan welkom. De natuur is daar heel blij mee.
0: Ja.
1: We zitten inmiddels toch wel in een wat andere periode dan een groot gedeelte van de zomer natuurlijk.
0: Nou, behoorlijk, hè? Ja, ik denk dat met name Zuid en Midden heeft toch wel echt een staartje van deze zomervakantie. Waar Noord alleen maar van kon dromen qua verkoeling even.
1: Zeker, ja, dat klopt inderdaad. Ja. En ook de komende dagen blijft het ook nog wel wat koeler dan gebruikelijk. Hoor. Dat komt omdat de wind nog uit het noorden tot noordwesten waait. Dus ook in het weekend is dat nog het geval. De buien die gaan wel hun activiteit afnemen. Morgenochtend hier en daar echt nog wel een buitje in de provincie. In de middag wordt het dan wat droger. Gaat de zon geregeld doorbreken, maar veel warmer dag. 19 graden wordt het op zaterdag niet. Zondag, dan gaat de wind uiteindelijk wel draaien. Maar dat duurt nog even voordat het gaat opwarmen. Want ook zondag wordt het 20 graden. Misschien lokaal 21 graden. Maar de dag verloopt dan wel overal droog in de provincie. En ook de zon die breekt wat vaker door. Dus dat ziet er al prima uit voor bijvoorbeeld buitenactiviteit.
0: Oké, goed om te weten. De Heideweek in Ede bijvoorbeeld, die vandaag van start gaat. Dat is wel zo'n dingetje. En je kunt misschien lekker gaan fietsen dit weekend. Dat doen wij iedere avond in Rondje Gelderland. En daar kun je een elektrische fiets mee winnen bij de radio. Iedere vrijdag verloten we hem. Dus dat gaan we vanmiddag weer doen. En de vraag die je daarvoor nog nodig hebt, die hoor je zo meteen na 8:00. En Berend is over een uurtje ook weer, toch?
1: Zeker.
0: Afgesproken. Bruno Mars, dit is On My Soul nu op Radio Gelderland. 7:08. Goedemorgen.

0: meer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
6: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
5: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
7: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
5: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens hun participatiebijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor een dorp. De bijeenkomst vindt plaats op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorstenweg. Volgens de gemeente is het duidelijk dat er op die plek woningen komen. Inwoners kunnen tijdens een wandeling over de woonlocatie in gesprek gaan over de invulling ervan. De woonwijk in Steenderen is de 5e uitbreidingslocatie waar de gemeente Bronkhorst mee bezig is. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. Bij een botsing tussen een fietser en een automobilist in Wehl is donderdagmiddag een fietser hard ten val gekomen. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde 's middags rond 2:30 op de Weemstraat in Wehl. Een groepje fietsers wilde de weg oversteken. Op dat moment naderde ook een automobilist vanuit de richting van Wehl. Door nog onbekende oorzaak kwamen automobilist en fietser met elkaar in botsing. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
4: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
3: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
5: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
3: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
9: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
6: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
7: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
8: Geen idee. Snoeien?
7: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
8: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
8: Top, gaan wij iets leuks doen.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
13: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
14: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
13: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
12: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
15: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen.
12: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
15: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid.

0: Movic ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: De formatie ELO, Electric Light Orchestra, en je hoorde de Wacken Wall is King. Vrijdag vandaag, dat betekent natuurlijk bijna weekend. Dit is de muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer weer met een nieuwe frisse lijst, de mix van muziek. Ja, ik zeg het altijd, hè, met één been staan we toch weer een klein beetje in het weekend, toch?
1: Het is weer weekend.
0: Ja, oh, bijna hoor, ja.
1: Wat een feest in de tent.
0: Gezellig.

0: hoorde de formatie Alphabeat met The Fascination. We hadden de nieuwe single van Robert van Hemert met De Zandloofter. En zojuist uit de jaren 70, The Village People en The Go West.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

De formatie toont je lager van toen met Ben jij ook zo bang? Nou, dat valt wel mee. Met bepaalde mensen wel die ik in het donker tegenkom. Maar daar ga ik me verder niet aan uitweiden. Nee. Romantische muziekje op de achtergrond. Want ja, dit is leuk, dit. Deze 7 dingen zou je eens samen met je vriendin moeten doen. Nou, hou je vast. Schrijf mij. 7 dingen. 1 is ontdek samen een nieuwe plek. Nou goed, hoeft niet meteen een vliegticket te zijn, maar... Ja goed, ik zat in huis te denken. Een nieuwe plek in huis zoeken, maar... Hè? Nee, ze bedoelen toch iets anders? Nou goed. Ja, leuk restaurant ergens, of weet ik veel. Een dagje uit, een park in. Op 2, maak samen een uitgebreid diner. Maar dat lijkt me al helemaal niks. Daar krijgen we alleen maar ruzie. Dat gaat hem niet worden, denk ik. Op 3, ga gamen of sporten. Samen sporten is belangrijk. Ja, je hoeft niet hetzelfde trainingsschema te volgen, maar samen sporten kan leuk zijn, ja. Ja. En leg de telefoons eens een avond weg. Nou, dat is een goede tip. Hè? En ook op 5 staat, ga samen eens kamperen. Ja, een paar dagen gewoon in een tent doorbrengen. Ergens op de hei. Ja. En 6 is duik in elkaars hobby's. Want ja, je hoeft niet alles wat je vriendin leuk vindt automatisch ook geweldig te vinden. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Hè? Dus ja. En als laatst op 7, plan een date zonder te weten wat er gaat gebeuren. En dat is ook heel leuk. Want wil je het echt wat spannender maken, laat een van jullie dan de volledige date organiseren. Zonder vooraf te vertellen wat het plan is. Nou. Ja, ik zou zeggen, doe je voordeel even mee voor het weekend. Huh?

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd, tot in ieder geval half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft dat meegedeeld aan de Europese Commissie. Dat zei hij tegen het Duitse dagblad Bild. Dobrindt kondigde na de onrust in Ceuta al aan dat hij plannen had om de controles te verlengen. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de manier waarop Duitsland de grenscontroles uitvoert. Hij noemt de verlenging op LinkedIn symboolpolitiek en wijst op files, ongevallen en extra kosten die de controles volgens hem veroorzaken. Maandag werd in Vierakker het landelijke startschot gegeven voor de zogenoemde makelaar van Essenborden. Met deze actie willen boeren zichtbaar maken wat de gevolgen van het voorgestelde stikstofbeleid zal zijn, namelijk uitverkoop van het platteland. Er waren zo'n 800 boeren en sympathisanten aanwezig om gezamenlijk een duidelijk en vreedzaam signaal af te geven. Alleen al vanuit de actiegroep van boeren in de gemeente Bronckhorst zijn er ruim 200 borden besteld. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 15 minuten langer over. Ook op de A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloo betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio.

Courtney Webbel en Make Me Smile. Ja, natuurlijk vrijdag vandaag ook onze verjaardagsklemmer komt weer even voorbij. Ik geloof een stuk of vier, dus we zijn er snel doorheen. Vandaag is jarig Amerikaans gitarist James Burton. Hij wordt 87 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig ploegleider, voormalig profwielrenner Erik Dekker. Hij wordt 56 jaar. En dan hebben we ook nog voormalig sprinter uit Jamaica, Usain Bolt. Hij wordt vandaag 40 jaar. En als laatste in de lijst, een Franse zangeres die een hele grote hit had hier ook in Nederland met dit nummer.

Ja, toen dit uitkwam was ze een jaar of 16. Inmiddels is ze 42 jaar geworden. En natuurlijk vandaag op deze vrijdag iedereen weer van harte gefeliciteerd.

die uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 1981 had hij een hit met dit nummer, Benny Nijman en de Vrijgezel. Je weet dat wij iedere eerste maandag van de maand, dan doen we in plaats van dit programma Schijven voor Bedrijven, een soort arbeidsvitamine voor een bepaald bedrijf, winkel, instelling. En zit je nu te luisteren en denk je, nou dat lijkt me ook wel leuk met de collega's, afdeling, team, om eens 2 uur lang geheel vrijblijvend onze favoriete plaat op de radio te horen. Heel makkelijk, het gaat allemaal ook heel snel, het is allemaal geen probleem. Even alleen aanmelden via de e-mail als je mee wilt doen. Dat is bedrijven@radioideaal.nl. Doe dat even dit weekend, begin volgende week. Van ons krijg je snel een mail terug. Dus meld je aan bij bedrijven@radioideaal.nl.
1: Radio Ideaal.

Ja, natuurlijk. Wij hebben hier altijd de fijne mix van muziek in de ochtend. Gezellige muziek om gezellig bij te knutselen. Thuis lekker theetje, koffietje drinken of op het werk. Het kan allemaal. Je hoorde de Stolen Dance van Milky Chance. En daarvoor gingen we terug naar de top 40 van Ella Langley met The Choosing Texas. Ja, ze staat in de middenmoot volgens mij. Goed, we gaan even pauzeren en dat doen we met een gezellig dansplaatje. We gaan even lekker wat stijl dansen en dat doen we met de Shorts Baker Selection.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

Zo, we zijn weer terug uit de keuken. En wat kwam ik daar tegen? Heerlijke amandelspeculaas. En als ik ergens niet van af kan blijven, dan is het van speculaas. Ik heb dat probleem en dat heb ik ook altijd met pepernoten. Ik probeer zo lang mogelijk af te blijven en te vermijden. Want als ik één pepernoot pak, dan gaat de hele zak leeg. Dat is echt dan echt niet normaal. Terug nu naar een nieuwe Nederlandstalige. We gaan terug naar de nieuwste hit van Yves Berendsen. En die heet Misschien is het tijd.

Ja, je hoorde de nieuwe hit van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. We hadden die hele grote hit uit de jaren 80 van Modern Talking. De twee heren uit Duitsland met You're My Heart, You're My Soul. En zojuist uit de jaren 70, Finland Town. Ja, we hebben toch allemaal shit op deze vrijdag. En er hoort natuurlijk altijd weer een stukje Nederlandstalige muziek bij. Dat is gewoon gezellig. En dat doen we nu met Suzanne en Freek. Met 100 keer.

Sasha en If You Believe. Ja, wist je dat tv kijken dat slechter is voor je brein dan werken achter de computer? Ja, dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Ja, te veel zitten wordt langer gekoppeld aan gezondheidsproblemen en een hoger risico op achteruitgang. Maar er is een nieuwe studie, want het verschil tussen de bank en het bureau. Onderzoekers die volgden zo'n 1700 oudere volwassenen gedurende maar liefst 22 jaar. Ze keken specifiek naar twee vormen van zitten, televisie kijken en werken achter een pc. Jaren later werden ze met MRI-scans en daar zitten een opvallende resultaten in. Dat is passief, weinig cognitieve inspanning. Het effect gekoppeld aan die kwetsbaar zijn voor veroudering en Alzheimer en meer schade aan witte stof. En werken achter de pc is actief, nadenken, plannen, problemen oplossen. En het effect op het brein volgens de MRI-scan is gekoppeld aan grotere hersenvolumes en juist minder schade aan de witte stof in het brein. Ja, het is een opvallend detail. De onderzoekers die zagen dat verband tussen veel tv kijken en minder gunstige hersenmetingen sterker waren bij de mannen. Of dit komt door biologische verschillen, andere kijkgewoontes of toeval, dat moet nog worden onderzocht.

Zo, we gingen een keertje terug naar eind jaren 50 muziek. Elvis Presley en The All Shook Up. Terug naar een nieuwsfeitje van vorige week. En dit heb ik er dan weer uitgehaald. Ik wil je niet bang maken, maar er is een schadelijke Japanse kever gevonden. De toezichthouder NVWA heeft eind juli een dode Japanse kever aangetroffen in Nederland. Het schadelijke dier zat bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Met vallen werden gekeken of er nog levende exemplaren waren, maar dat leverde niets op. De Japanse kever die komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië en veroorzaakt veel schade aan gewassen. De kever die leeft nu onder meer ook in Noord-Italië, delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. De toezichthouder die waarschuwt mensen die met vakantie zijn geweest in het buitenland op te letten of er Japanse kevers mee terugreizen. Transporteurs die worden ook gewaarschuwd.

0: Ja, een paar jaar terug heb ik ze nog live gezien deze maan tijdens een besloten feest. Dit was een maan samen met Goldband en dat heette dan weer Stiekem. En daarvoor die grote hit uit de begin jaren 90 van Mr. Big en To Be With You.
1: De muziekservice.

Je hoorde Infinity van de Guru Joss Project. En dat was alweer, denk ik, zo'n 18 jaar geleden dat deze uitkwam. Ja, dit was hier voor vandaag weer. De enige echte muziekservice elke ochtend te beluisteren hier op Radio Ideaal tussen 10 en 12. En dat doen we aanstaande maandag weer vanaf 10 uur. Morgenmiddag ben ik nog even hier bij Radio Ideaal met de muzikale brouwerij. En dat is alleen maar jaren 70 en 80 muziek. Dat is een break op de zaterdagmiddag. En anders zijn we de maandag weer voor jullie natuurlijk met de muziekservice. Voor nu alvast een hele fijne dag. Maar bovenal natuurlijk een heel fijn weekend gewenst. En hou hem aan, hè, hier op Radio Ideaal. Gloria Estefan, we gaan terug naar de jaren 80. Oye, mi canto.

0: ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
7: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
8: Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
8: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
7: Handig!
2: Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
8: Mooi, zij ook.
9: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens hun participatiebijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor een dorp. De bijeenkomst vindt plaats op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorstenweg. Volgens de gemeente is het duidelijk dat er op die plek woningen komen. Inwoners kunnen tijdens een wandeling over de woonlocatie in gesprek gaan over de invulling ervan. De woonwijk in Steenderen is de 5e uitbreidingslocatie waar de gemeente Bronkhorst mee bezig is. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. Bij een botsing tussen een fietser en een automobilist in Wehl is donderdagmiddag een fietser hard ten val gekomen. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde 's middags rond 2:30 op de Weemstraat in Wehl. Een groepje fietsers wilde de weg oversteken. Op dat moment naderde ook een automobilist vanuit de richting van Wehl. Door nog onbekende oorzaak kwamen automobilist en fietser met elkaar in botsing. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een half uur op onthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort 3 kilometer file en daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen, ga ze op. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit... tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven staat 10 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg en 16 kilometer file. Nog altijd is de spitsstrook daar dicht. En meer dan een half uur vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: was een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten extra reistijd staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ook 7 kilometer file. Meer vertraging is op de A12 Duitse grens richting Arnhem, ongeveer een half uur. Tussen de Duitse grens en Duiven 11 kilometer stilstaand verkeer. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 12 kilometer file met een half uur vertraging. De spitsstrook is daar dicht. De andere kant op van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 4 kilometer file. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.

0: Heet Raadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trialgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, buurman.
8: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
8: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Schat, de oprit is echt bult en gat.
11: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
10: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
13: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
14: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

Confession of the Groom.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd, tot in ieder geval half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft dat meegedeeld aan de Europese Commissie. Dat zei hij tegen het Duitse dagblad Bild. Dobrindt kondigde na de onrust in Ceuta al aan dat hij plannen had om de controles te verlengen. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de manier waarop Duitsland de grenscontroles uitvoert. Hij noemt de verlenging op LinkedIn symboolpolitiek en wijst op files, ongevallen en extra kosten die de controles volgens hem veroorzaken. Maandag werd in Vierakker het landelijke startschot gegeven voor de zogenoemde makelaar van Essenborden. Met deze actie willen boeren zichtbaar maken wat de gevolgen van het voorgestelde stikstofbeleid zal zijn, namelijk uitverkoop van het platteland. Er waren zo'n 800 boeren en sympathisanten aanwezig om gezamenlijk een duidelijk en vreedzaam signaal af te geven. Alleen al vanuit de actiegroep van boeren in de gemeente Bronckhorst zijn er ruim 200 borden besteld. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de

0: kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal. Ja.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warehuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
0: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
13: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Inwoners van Steenderen kunnen tijdens hun participatiebijeenkomst meedenken met een nieuwe buurt voor een dorp. De bijeenkomst vindt plaats op 3 september op de bouwlocatie aan de Bronkhorstenweg. Volgens de gemeente is het duidelijk dat er op die plek woningen komen. Inwoners kunnen tijdens een wandeling over de woonlocatie in gesprek gaan over de invulling ervan. De woonwijk in Steenderen is de 5e uitbreidingslocatie waar de gemeente Bronkhorst mee bezig is. Maandag werd in Via Akker het landelijke startschot gegeven voor de zogenoemde makelaar van Essenborden. Met deze actie willen boeren zichtbaar maken wat de gevolgen van het voorgestelde stikstofbeleid zal zijn, namelijk uitverkoop van het platteland. Er waren zo'n 800 boeren en sympathisanten aanwezig om gezamenlijk een duidelijk en vreedzaam signaal af te geven. Alleen al vanuit de actiegroep van boeren in de gemeente Bronkhorst zijn er ruim 200 borden besteld. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. En dat heeft ook te maken met problemen op de A50. Het stond daar al vast door afgesloten spitsstroken tussen Apeldoorn en Arnhem. Er is nu ook een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Arnhem bij de afrit Schaarsbergen. Vanaf Apeldoorn heb je 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op andere wegen loopt het daar ook vast, zoals op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je 20 minuten in de file. En op de N304 is het ook aansluiten van Ede naar Apeldoorn. Tussen de afrit Wekerom en Otterlo is de vertraging 25 minuten. Verder is het druk op de A12 naar Duitsland voor de grens. Daar heb je door controles 10 minuten tijdverlies. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier in de file tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights en bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
5: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds veel files op de wegen in Gelderland, zo'n 100 kilometer in totaal. Op de A50 heb je de meeste vertraging van Apeldoorn naar Arnhem. Door de nasleep van een ongeluk en de afgesloten spitsstroken sta je 20 minuten vast tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook een kwartiertijdverlies. Op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook daar is de vertraging een kwartier. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je tussen Elden en Presikhaven in de file. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
13: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
14: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
15: Of zo.
16: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
13: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog in de file op de A50... van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Daar heb je nog ruim 10 minuten tijdverlies. De spitsstroken op de A50 zijn ook nog altijd dicht. Op de A12 heb je ook nog een kwartier vertraging. Dat is van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A2, daar rijdt het nog langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog 10 minuten tijdverlies tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet je bij.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het toch zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, er staan er nog een paar. In de meeste gevallen heb je nog zo'n 5 minuten oponthoud. Maar op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de vertraging nog een kwartier tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Komt ook door de afgesloten spitsstrook daar. Op de A12 loopt het daar ook vast van Utrecht naar Arnhem tussen de knooppunten Grijshoort en Waterberg. Je doet er 10 minuten langer over. En voor de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem heb je ruim 5 minuten oponthoud door controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch
11: toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
13: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
14: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
13: Veldhuizen wie?
14: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
13: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
14: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
13: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
15: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
17: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
18: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
17: Ja.
18: En? Werkt het?
17: De koeien zijn tevreden.
18: En jij?
17: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
19: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
20: Of dame?
19: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
21: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en

0: Achterhoek Totaal.
1: Een hele goede avond, luisteraars, op deze vrijdag. We zijn er weer hier op Radio Ideaal. 6 uur geweest. Een uurtje lang informatie voor u op deze vrijdag. En ook vandaag weer in de studio, zoals ook bijna elke week natuurlijk, onze Koos van de VVV van Lochem. Dag Koos.
2: Ja, goedenavond Dick.
1: Goedenavond. Ja, weer een mooi vrijdagje toch, hè?
2: Ja, het was lekker weer vandaag. Ja, een buitje vanmiddag, maar voor de rest was het prima. En niet zo heet als vorige week.
1: Nee. Zo is het. De VVV-tips. Hebben we nog iets?
2: Ja, we hebben hier wat leuke dingen voor de komende week en het weekend. Natuurlijk, morgenavond is de derde voorstelling van de Buitenbios hier op de Kleine Markt in Lochem. Prachtig. Een echt een hele mooie film. As It Is in Heaven. Ja. Echt een prachtige film. Morgen om 9 uur hier op de Kleine Markt. Het blijft droog, zag ik. Neem wel een dekentje mee of kleed je een beetje warm aan. Want het wordt niet zo warm als een paar weken geleden toen de surprise film er was. Maar hartstikke leuk om hier op een mooi terrasje op de Kleine Markt naar de buitenbios, naar de film te kijken. Wat ook wel leuk is, morgenmiddag, als je van kaarten houdt en eens een keertje zegt van nou, ik wil wel eens een keer kennis maken met het mooie bridgespel, dan kun je een bridgeproeverij doen. Een kennismaking met het bridgespel, georganiseerd door de bridgevereniging Jump 85. Dan worden alle, dus morgenmiddag, dan worden je eerste beginselen uitgelegd hoe het werkt. En zelfs in de loop van de middag kun je al een paar spellen spelen. Dus je kunt om 2 uur is dat morgenmiddag hier in het stadhuis even aanmelden op de website van Jump 85. Als je het leuk vindt om te gaan bridgen, kijk eens even of het iets voor je is morgenmiddag. Dan op Luchttheater, weer prachtig leuk morgenavond. Tribute to the Cats, hè, de fameuze legendarische band uit Volendam, de ja. Paling Sound. Morgen om 8 uur in het Openluchttheater in Lochem. Dan op zondag bij de biologische boerderij Het Gagel, die ook alle activiteiten organiseert. Dat is een mooie biologische boerderij. Ze hebben op zondag om 11 uur een publieke rondwandeling. Dan krijg je uitleg over hoe zij zeg maar hun biologische gewassen telen. Dus echt een aanrader om even bij de Gageldijk langs te gaan bij de biologische boerderij De Gagel. Woensdagochtend kun je met de boswachters van het Gelderse Landschap Kastelen een mooie zomerwandeling over de Lochemse Bergen, over het prachtige natuurgebied de Lochemse Berg gaan wandelen. Dat is op woensdag om 10 uur. Of even aanmelden ook op de website van het Gelders Landschap en Kastelen. Op pad met de boswachter. Dan, ja, elke week vertel ik wel iets. Verwolde bestaat dit jaar 250 jaar als huis. En ze hebben natuurlijk allerlei speciale activiteiten. Dit weekend normaal de rondleiding op zaterdag en zondag, maar ook op woensdag de tuinrondleiding. En op donderdagochtend hadden we heel erg grappig om mee te maken. Wakker worden op Verwolde om 8:15 bij het huis melden. En dan word je meegenomen hoe 's ochtends het leven opstarten op het huis. Dan nog deze week. In augustus tot 1 september vaart de Berkelsom 's avonds. De Moonlight-tochten, dat is echt prachtig, echt een belevenis om dan bij schemering over de mooie Berkel te varen. Het heeft veel geregend, dus het water is weer wat schoner. Dus dat is nog tot 1 september kun je mee, speciale belevenis om met de Moonlight-tochten op de Berkel te varen. Dan heb ik een paar vooraankondigingen om vast in je agenda te zetten. Allereerst volgende week zaterdag hier in de binnenstad van Lochem de Brokantenmarkt. Georganiseerd door de Lochemse ondernemersvereniging. Dat was altijd een groot succes. Echt een grote markt met allerlei spulletjes, antiek, maar ook brokanten. Die je dan zou kunnen kopen hier in Lochem. Een leuke belevenis. Dan op 12 september is er Open Monumentendag. Ook vast in je agenda zetten. Echt, het is weer een prachtig programma samengesteld door de commissie met historische

0: Wandelingen in Lochem, Gorssel, Epsom, ook allerlei activiteiten. Het openluchttheater is open, je kunt weer naar de Belvedere. Je kunt echt kijken op de website van de VVV voor het programma. Volgende week komt ook het programmaboekje uit. Dus 12 september, noteer het alvast in je agenda. Een leuke dag om kennis te maken met al het mooie erfgoed in Lochem. Maar de dag daarna is dan spulletjesdag. Dan kun je zeg maar een kleedje uitrollen, hè, in je voortuin of bij je garage en dan je spulletjes verkopen. Dus ook op zondag een leuke happening. En als laatste vooraankondiging, ook alvast in de agenda, op zondag 13 september de IJssel Jazz in Gorssel. Ze hebben echt een heel mooi programma met de Dutch Swing College Band. Ja, het zal niet meer de oude samenstelling zijn van jaren 50 geleden. Maar
1: denk ook wel, nee.
0: Maar ze hebben echt een leuke, weer een mooi programma samengesteld. IJssel Jazz in Gorssel op 13 september. Dat waren alvast wat dingen voor de agenda. Dick, ja, dat was mijn lijstje voor deze week.
1: Ja, een lekker lijstje van alles te doen op het water en ook muziek natuurlijk in het openluchttheater.
0: Ja, de Cats, ik heb gevraagd wie iets van de Cats heb gevonden.
1: Ik heb iets van de Cats gevonden en dat is One Way Wind.
0: Oké.
1: Okay. Een beetje wind erbij bij dit weer is wel lekker.
0: Is wel lekker, ja. Nou, veel plezier morgenavond in het openluchttheater.
1: Dank je. Dankjewel voor vandaag. Ja.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. De Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd, tot in ieder geval half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft dat meegedeeld aan de Europese Commissie. Dat zei hij tegen het Duitse dagblad Bild. Dobrindt kondigde na de onrust in Ceuta al aan dat hij plannen had om de controles te verlengen. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem blijft zich verzetten tegen de manier waarop Duitsland de grenscontroles uitvoert. Hij noemt de verlenging op LinkedIn symboolpolitiek en wijst op files, ongevallen en extra kosten die de controles volgens hem veroorzaken. Maandag werd in Viaakke het landelijke startschot gegeven voor de zogenoemde makelaar van Essenborden. Met deze actie willen boeren zichtbaar maken wat de gevolgen van het voorgestelde stikstofbeleid zal zijn, namelijk uitverkoop van het platteland. Er waren zo'n 800 boeren en sympathisanten aanwezig om gezamenlijk een duidelijk en vreedzaam signaal af te geven. Alleen al vanuit de actiegroep van boeren in de gemeente Bronckhorst zijn er ruim 200 borden besteld. De 26-jarige man uit Ulft, die 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne doodstak in haar huis in Hoogkeppel, vecht zijn straf aan. De man werd in juli veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, maar gaat in beroep tegen deze straf. Eerder ging het Openbaar Ministerie ook al in hoger beroep. Het betekent dat de hele rechtszaak opnieuw wordt behandeld, maar dan door het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Een nieuw stel rechters zal de zaak dan beoordelen, meldt Omroep Gelderland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het weer is in beweging, dat hebben we gemerkt. Want de afgelopen dagen hebben we regen gehad, wat buien. Gisteravond trok ook nog wat onweersbuien over de Achterhoek. En plaatselijk viel daar ook weer behoorlijk wat neerslag uit. Maar de verschillen zijn tot op heden wel redelijk groot. Ik had zelf 37 mm van de afgelopen dagen. En bijvoorbeeld Bredevoort ook. Maar als je naar Halle gaat en ook Mariënvelde die kant uit. Dan, en ook Zelm moet ik zeggen, dan hebben we niet veel meer als 20 mm gehad. En dat is nog niet zo heel veel. Maar er komt nog wel wat bij. Maar dit weekend lijkt het toch meest droog te gaan blijven. Want vandaag zijn we er ook aardig tussendoor gefietst tussen de bui. Kan nog een enkel buitje vallen vanavond. Maar de droge periode overheersen. We trekken nu nog vooral buien over het zuidoosten van het land Brabant-Limburg. En vanavond wordt het ook allemaal wat rustiger. De zon is in eerste instantie nog bij. En komende nacht dan hebben we ook nog wat opklaringen. De stroming wordt noordwestelijk. En kan het ook lekker afkoelen komende nacht naar een graad of 11, 12. En morgen dan hebben we de meeste kans op een bui nog in de ochtendperiode en begin van de middag. Later wordt het ook allemaal wat droger. Maar bij een matige noordwestenwind wordt het dan niet meer dan 19 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de zondag toe, dan is het ook droog. In de nacht koelt het dan af naar een graad of 10. En zondag ziet er ook niet onaardig uit met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Een wind die dan noordwestelijk is en temperaturen die uitkomen op 20 tot hooguit 21 graden. Na het weekend komen we helemaal onder invloed van een hoogdrukgebied. Dat zorgt er ook voor dat het wat rustiger weer wordt, maar ook droger. De wind is om naar oostelijke richtingen. Komt ook wat zachtere lucht naar ons toe. 22 graden wordt op maandag en 23 tot 24 graden op de dinsdag met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Woensdag wordt het nog een tikkeltje warmer, dan kan het 25 graden worden. Wel neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, maar ik verwacht toch vanaf donderdag de kans op regen- of onweersbuien groter. Het wordt dan ook nog een paar graden warmer dan op de woensdag. En de wind die gaat weer om naar zuidwestelijke richtingen en dan komt er wat meer onstabiele lucht richting onze omgeving. Wordt het allemaal weer wat wisselvalliger en eind volgende week dan zitten we weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leiden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
9: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
8: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer: in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door Duitse grenscontroles staat er nog file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Wow.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
7: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
6: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. Een hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan
1: Hitkracht.
0: Yes, een nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 21 augustus 2026. Het is 8:10 en dat betekent dat het tijd is voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Wout.
2: Ja.
0: Ja. Hoe is het vakantiegevuur?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Kan je wel aan wennen.
0: Ja, ben je al klaar om weg te gaan?
2: Ja, ik moet nog wel spul inpakken, maar...
0: Ja, maar voor de rest, mentaal ben je al daar.
2: Zeker.
0: Ja, precies, ja.
2: Lekker, zeker weten.
0: Ja, maar dan houden we zo, toch?
2: Ja, ik moet je zeggen, mijn ritme is ook nog niet helemaal omgekeerd, dus dat is ook wel fijn.
0: Dat is inderdaad
2: wel lekker. Ik heb ook wel eens gehad dat ik vakantie had gelijk de eerste week, dan leefde ik in de nacht en dan sliep ik overdag.
0: Ik herken dat, ja.
2: Dat is nog niet het geval, want ik ga ook nog wel gewoon op zich een redelijke tijd naar bed.
0: Ja, dat wil toch wel lukken?
2: Ja, op zich wel.
0: Nou, netjes.
2: Ja, ik ben er 's ochtends ook vaak al op tijd uit, dus...
0: Dat scheelt al de helft, inderdaad.
2: Ja, precies. Ja, dan ben je s'avonds ook al een keer moe en dan denk je van, ik vind het eigenlijk wel goed geweest.
0: Ja, precies, ja.
2: Dat. Dus gaat goed.
0: Bij mij gaat het ook altijd heel snel, man. Binnen no time is het inderdaad verdraaien de dag voor de nacht, zeg maar.
2: Ja, dat is wel vaak wat er gebeurt, inderdaad. Ja. Maar het valt nu nog mee.
0: Nou, dat is mooi.
2: Zeker.
0: Ik denk dat voor menig mens de vakantie er nagenoeg op zit, gok ik.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, we zitten bijna in september. En het gure weer komt er weer aan. Moet ik zeggen, ik vond het deze week niet heel erg denderend.
2: Nee, het was niet erg fantastisch, nee.
0: Dus, maar goed. Ja, mag de pret niet drukken. Wij gaan gewoon de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond draaien. Mocht je nou luisteren en denken van, hey, ik wil graag dit plaatje horen. Laat het vooral even weten. Dat is via Facebook. Facebook.com/hitkracht. Of een belletje naar de studio. Dit is Topic met Lucky Ones.

0: Je hoort de Chesto en de Business in de Vintage Culture Remix. Hier Bitkracht bij Radio Dia op jouw vrijdagavond. En het is 9:10. Dat betekent dat het tijd is voor het eerste item van de avond. En gelijk het lekkerste item van de avond.
1: Dat is zeker waar.
0: Namelijk het bier van de week. Mede mogelijk gemaakt door onze lieve vrienden van het bierkwartier Wessel en Daphne. En die hebben deze week weer een pareltje voor ons klaargezet.
1: Weet je, en eigenlijk is het op zich ook nog wel toepasselijk. Want eerst, toen ze zei van ja, is wel donker, is misschien niet helemaal voor de tijd van het jaar. Maar ja, als je van de week kijkt, kan het prima.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft.
0: Ja, het is inderdaad.
1: Het is deze week iets minder.
0: Ik moet je dus zeggen, ik kan tegenwoordig dus op lopend naar het werk. En wordt het maandag, dacht ik. Maar het ziet eruit alsof het gaat regenen. Dus ik pak de fiets. Dus ik had de fiets gepakt. En ik was aan de fiets en ik was de straat nog niet uit. Begon het. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen?
1: Ja.
0: Toen heb ik me doorgefietst. Ben ik vervolgens de hele dag zeiknat. Nou, niet de hele ochtend zeiknat geweest.
1: Had je nog beter kunnen gaan lopen met een paraplu?
0: Ja, precies. Ja, goed. Ja, dat was al te laat. Ik had geen zin om om te draaien. En ik had zoiets van, als ik nu nog om ga draaien en ik ga nog die kant uit, dan gaan we het nooit meer op tijd redden.
1: Nee, precies. Nee.
0: Dus een lekker warm biertje gaat er wel in, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, precies. Gaan we doen. En deze week is dat een Imperial Stout.
1: Ah, daar krijg je het wel warm van.
0: Ja, daar krijg je het inderdaad wel warm van. De Riftwalker van brouwerij Farsight is een rijke Imperial Stout van 10%. Geconditioneerd op vanille, tonkaboon en cacao-nips. Deze donkere stout verwelkomt je met diepe tonen van puur chocola, fluweelzachte vanille en in warme kruidigheid. De volle romige body maakt elke slok complex en meeslepend. Precies wat je mag verwachten van Farsight Brewing uit Hengelo. En dan vraag ik me af, het zal waarschijnlijk Hengelo Overijssel zijn.
1: Ja, klopt. Ja, Hengelo Overijssel.
0: Ja, ik wil zeggen, ik ken geen brouwerij in Hengelo hier naast de deur, zeg maar.
1: Nee, dat komt uit Overijssel.
0: Nee, mooi. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de Riftwalker. Dus ik denk dat het tijd is voor de Bier ASMR.
1: Lijkt me goed.
0: Ja. Nou, dit is de eentje van 10%, dus hij valt nog wel mee. Hè?
1: Ja, op zich. Het kan gekker.
0: Ja, we hebben het erger gehad.
1: Die dopjes zitten er in ieder geval wel goed strak op.
0: Dat is mooi. Weet je zeker dat het goed dicht zit?
1: Ja. Het is wel een beetje stroperig.
0: Ja, zo klinkt het ook, ja. Ja, je hoort hem ook klonk zo eruit komen. Dus dan... Ik ben heel erg benieuwd, Wout. Ik kan het niet eens zien op dit moment. Dus voor je beeldvorming, ik ga hem zo ook verteerd zien.
1: De kleur van het beeldscherm komt aardig overheen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, vandaar dat het Riftwalker zou zijn.
1: Ja, het is echt, ja.
0: Ja, dit is toch wel een beetje een Americanootje eigenlijk.
1: Ja, er komt geen licht door, zeg maar.
0: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Hij ruikt wel heel erg.
1: Oeh, hij ruikt lekker.
0: Lekker, ja, inderdaad. Ja. Beetje bonbonachtig.
1: Ja. Ja, wel een beetje dat inderdaad. Oeh. Deze vind ik lekker.
0: Ja.
1: Hebben we ook een beetje zo'n koffiebonensmaak, vind ik.
0: Ja.
1: Die chocoladekoffieboontjes, weet je wel.
0: Ja, voor mij 9,4 man. Ik ben heel erg content.
1: Ja, ik ook. Ik maak een 9,5.
0: Ja, ik wou dan zeggen, ik zit erover na te denken om er morgen eentje extra te halen.
1: Oeh, deze is heel lekker.
0: Deze is heel lekker. Farsight van Riftwalker. Gezamenlijk een 9,5.
1: Ja.
0: Zeker de moeite waard om eventjes te proberen. En mocht je nou toch in de running zijn voor een paar biertjes, wandel vooral even binnen daar. Want je wilt het niet geloven, maar ze hebben ruim 600 verschillende soorten bier. Dus ook al ben je niet zo'n heel erg fan van stouts, hebben ze ook nog IPA's, ze hebben wit bier, ze hebben...
1: Blondjes. Triples, dubbels.
0: Triples, dubbels. Noem het allemaal maar op.
1: Ook hele bijzondere dingen.
0: Ja. Smoothies, sours en...
1: Ik had vorig weekend had ik een wat was het ook alweer? Nu ben ik het weer kwijt. Een sour IPA was het volgens mij. Die was ook erg lekker.
0: Kijk. Ik denk dat het weer tijd is voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Mocht je nou nog voor inspiratie zijn, ga vooral voor langs morgen. Het is ook zaterdag, a.k.a. proefdag. Dus kan nooit mis.

0: Yes. Je hoorde Joel Curry met Head & Heart hier op Hitkracht bij Radio Dia op jouw vrijdagavond. De lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor de Hitkracht track van de week. Maar wat, eerst.
1: Ja.
0: Ik heb iets... heb jij ooit gehoord van Nasir?
1: Nee.
0: Oh.
1: Wat is dat?
0: Nou, Nasir was een kopersmid. Een koperhandelaar in heel lang geleden.
1: Oké. Okay.
0: En de reden dat ik dit aansnij is... Ze hebben dus een tijd geleden een tablet gevonden met allemaal tekst erop. En ze dachten echt van, nou, dit is echt de Holy Grail die we nu hebben gevonden. Dit is echt uit het Laatste Testament of zo. Weet ik,
1: maar een tablet als
0: ja,
1: een...
0: Ja, zeg maar zo'n grote steen met tekst erop. Weet
1: oh
0: je?
1: Dat ja?
0: Een,
1: ja, ja, ja.
0: Ja. Wat blijkt... dat was een klacht geschreven naar... Nasir, de koperhandelaar, want hij had echt matig koper, zeg maar. Dat okay. is letterlijk de eerste klachtbrief ooit gevonden. Maar dan moet je dus nagaan. Dan ben je dus een archeoloog.
1: Ja.
0: En dan vind jij zoiets en dan denk je... Dit is echt de doorbraak. Dit gaat echt gewoon... Dit is echt een van de belangrijkste dingen... die ik gevonden heb in mijn hele leven.
1: Ja, dus
0: dit gaat mijn leven veranderen. Is de eerste klachtbrief ooit gevonden. maar dan moet je dus nagaan. Kijk, nu kun je een klachtbrief schrijven... dan tik je een mailtje weg of je schrijft het op een papiertje.
1: Ja.
0: Daar heeft iemand zeg maar de moeite genomen... om op een steen van een meter lang... een hele klachtbrief in
1: te krassen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is wel lijp.
0: Ja. Ja,
1: eigenlijk wel geniaal dat ze zulke dingen ook vinden.
0: Ja, want dat hebben ze dan. Maar moet je nagaan, dan zijn ze ook nog echt een hele tijd bezig geweest met ontcijferen wat er nou precies staat.
1: Ja, maar weet ze ook precies wat er staat nu dan?
0: Ja, er staat. Ja, ik kan even kijken of ik dat op internet kan vinden. Maar maakt op zich niet zoveel uit. Maar het is, ja, op internet kun je dat vinden. Is misschien leuk om misschien nog even op Facebook te delen. Kun je dat even nalezen. Maar ja, het is wel echt.
1: Ik vind het wel bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Maar als persoon zijnde die dat ontcijferd heeft, dan denk je toch ook van, dat is toch geniaal dit.
0: Ja, maar dat baal je toch ook als een stekker, jongen. Als je dat hebt gevonden, denk je echt van, ik heb echt gewoon, dit is mijn levenswerk. Dit heb ik
1: ja,
0: gewoon...
1: maar aan de andere kant,
0: ja.
1: Je bent nu ook de eerste die zoiets heeft gevonden.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar dat is ook zo'n verhaal, dat gaat ook niet stuk. Maar ik denk oprecht dat het... dat het verhaal van dat Nasir zeg maar bekender gaat worden dan degene die het gevonden heeft.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik wel. Helaas. Maar goed. Mag de pret niet drukken, Wout?
1: Nee, zo is dat ook.
0: Dus wij gaan lekker track van de week luisteren. Nieuwe track van Tujamo, Stadium X met Take It Higher in de Hitkracht track van de week.

0: Je hoort de 71 Digits met No Air hier op Hitkracht bij Radio Diabia op vrijdagavond. En het is tijd voor het item van mijn favoriete collega, oud-collega, grote vriend, ons glasvezelmonteur, alles erop en eraan, oud-feestcafé-eigenaar. Die is vooral het belangrijkste, want Ramon is namelijk van de foute liedjes.
1: Ja.
0: En
1: wij zijn iets minder van de foute liedjes.
0: En kijk, weet je, sommige liedjes worden fout gedefinieerd omdat ze een beetje cheesy zijn, weet je wel?
1: Ja, maar die zijn dan niet per se fout.
0: Zijn niet per definitie fout. Nou, Ramon die kan toch wel echt het uiterste zoeken af en toe.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of het deze week wel... Ik ken het nummer niet. Ik ken de artiesten niet. Dus ik heb geen idee. Maar het klinkt niet heel erg veelbelovend, in ieder geval.
1: Nee.
0: Nee. Nee.
1: Ik was al eentje verder aan het kijken. Ik dacht van...
0: Oh, nee. Het is nog eentje daarvoor.
1: Ja. Nee, ja, dat... ja.
0: Ramon met zijn feestcafé-achtergrond heeft weer een lekker nummertje in zijn release-radar gehad, zei hij. Van Sven Versteeg en Senna. En dat nummer heet Vuurwerk. En ik heb geen idee wat het is. Echt niet.
1: Jij hebt hem ook niet geluisterd?
0: Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Voor mij is het vaak net zo'n grote verrassing als voor jou.
1: Of, okay.
0: Of ik heb ze toevallig al een keer gehoord. Of ik hoorde eerst drie tonen en denk ik, oh nee.
1: Ja, precies. Of je kent ze, weet je wel.
0: Ja, precies. Ja. Dan heb je zo'n keer gehoord op een feestje of zo. Weet je.
1: Ja, dat.
0: In zo'n tent. Ja, in ieder geval, Ramons foute verzoekje deze week van Sven Versteeg en Senna. Met Vuurwerk. Hier op Hitkracht, bij Radio Ideaal, op jouw vrijdagavond.

0: Classic van de week.
1: What lurks beneath all the junk?

0: the lonely dark of the night.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
6: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
5: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, je hoorde nieuwe muziek van Loud Luxury hier op Hitkracht bij Radio De Jaap op jouw vrijdagavond. Het was Love You For Life. En ja, het is het tweede uurtje. Tijd voor onder andere de mix van 34 minuten en 30 seconden.
1: Ja.
0: Die er even flink doorheen geknallen vanavond.
1: Zeker, dus radio weer op standje burenruzie.
0: Ja, ja. Ja.
1: Als je geen ruzie wil, moet je hem heel iets zacht zetten.
0: Heel ietsjes, ja. Klein beetje maar. Klein beetje maar. Komt vanzelf goed.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Vanzelf aan. Vaak heb je eerst een waarschuwing, hè? Dat is het verschil.
1: Ja, dat klopt. Ja. Op het moment dat je gelijk politie aan de stoep hebt staan, dan weet je dat, het, dat je het bond gemaakt hebt.
0: Ja, maar dat is niet het enige wat...
1: Of dat de oud zeer zit.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, ja. Ja. Dat je ooit een keer lang geleden een feestje hebt gegeven waar de buren geen goedkeuring voor hebben gegeven. Ja, dat kan nog wel eens voorkomen. Maar dat zijn niet de enige beukers die je gaat horen, de mix. Want er is namelijk ook een ontzettend dikke nieuwe plaat van Hardwell en W&W, genaamd Bangkok, die voorbij gaat komen. Verder gaat er voorbij komen muziek van Laidback Luke gaat voorbij komen. Mike Williams gaat voorbij komen. Robert Falcon gaat voorbij komen. En Hitkracht van de Week. De Revena 9, die wilde ik zeggen, is de nieuwe burger van Project One.
1: Oeh.
0: Vandaag released.
1: Nice.
0: Heb je die gemist?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja, hij is ooit al een keer gedraaid door Headhunters op de Defcon at Home.
1: Ja.
0: Maar hij zou eigenlijk gedropt worden met het nieuwe Project One album. En ik verwacht eigenlijk dat hij dit jaar ergens rond de kerstperiode uit gaat komen. Dat ze heel erg langzaam een paar platen alvast voorreleasen, zeg maar.
1: Ja, ja, precies.
0: Dat denk ik. Dus die komt er zo meteen aan voor je. Dit is James Hype en Major Lazer met Number One. Je hebt Hitkracht bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: with me.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.